0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah!

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

Why not? 'Cause they will fucking do.

0: Galaxy.
1: Check out the music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
0: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah!

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m. Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli drastisch te verkleinen. Na afzeggingen van bekende artiesten wil hij zelf een toespraak houden in plaats van concerten. Ondertussen staat een tijdelijk arena voor een UFC-evenement in de tuin van het Witte Huis klaar. Rondom de finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Arsenal ontstonden schermutselingen tussen voetbalsupporters en oproerpolitie. Vooral bij het Parc des Princes in Boulogne-Billancourt werd het onrustig, waarbij agenten ongeveer 10 mensen aanhielden. Een 70-jarige bergbeklimmer is veilig om het leven gekomen in de Zwitserse Alpen. Tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern viel hij honderden meters naar beneden en overleed ter plaatse. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning en inlichtingen. De 12 meter lange luchtvaartuigen vliegen tot 12 uur en worden volgende week ingezet bij een Finse NATO-oefening. Ze gebruiken waterstof en kunstmatige intelligentie voor autonome vluchten. Tot slot nog even het weer. Vanochtend wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Met name in het oosten is er kans op een stevige regen- of onweersbui. West en zuid blijven overwegend droog. Temperaturen liggen tussen 21 graden in Zeeland en 25 tot 26 graden in het oosten. En tot zover het nieuws.
1: You know the station. This is Galaxy Radio. On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
1: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
1: 24 hours a day.
3: We are Galaxy.
4: Please wake up. Please wake up.
5: What up? This is A Boogie with the hoodie.
6: What it do? It's your boy, Baby Jesus, aka.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m. Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli drastisch te verkleinen. Na afzeggingen van bekende artiesten wil hij zelf een toespraak houden in plaats van concerten. Ondertussen staat een tijdelijke arena voor een UFC-evenement in de tuin van het Witte Huis klaar. Rondom de finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Arsenal ontstonden schermutselingen tussen voetbalsupporters en oproerpolitie. Vooral bij het Parc des Princes in Boulogne-Billancourt werd het onrustig, waarbij agenten ongeveer 10 mensen aanhielden. Een 70-jarige bergbeklimmer is veilig om het leven gekomen in de Zwitserse Alpen. Tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern viel hij honderden meters naar beneden en overleed ter plaatse. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning en inlichtingen. De 12 meter lange luchtvaartuigen vliegen tot 12 uur en worden volgende week ingezet bij een Finse NATO-oefening. Ze gebruiken waterstof en kunstmatige intelligentie voor autonome vluchten. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het droog met afwisselend zon en stapelwolken. Vooral in het oosten kans op een stevige bui. De temperatuur ligt tussen 21 en 26 graden met een matige wind uit zuidelijke richtingen. En tot zover het nieuws.
1: Ja, ja, ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
0: We are Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
3: It's a new day.
4: I'm up early, I'm never late.
0: This is Galaxy.
5: What's up? It's Lil TJ.
6: What's up? It's 21 Savage.
7: It's Vito, baby.
8: What's up? What's up? What's happening?
9: What's up? It's Small Rap. It's your boy Lil Durk.
10: Hey, say what's happening, man. It's T.I.P. T.I., man. You understand that?
0: We are Galaxy.

0: Check out the
1: music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ah.

0: AM.
1: Je bent Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Hij werd aangereden op de rijbaan, maar het is onduidelijk hoe hij daar terecht kwam. De politie onderzoekt of hij al op de weg lag of liep. De A67 richting Venlo is afgesloten. Verkeer wordt omgeleid. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag een schip onder Gambiaanse vlag in de Golf van Oman aangevallen. Het vaartuig zou onderweg zijn naar een Iraanse haven. CENTCOM meldt dat een raket werd afgeschoten op de machinekamer van het schip. Alle ontwikkelingen in het Midden-Oosten zijn te volgen in het live-log. Australië kampt al weken met een enorme muizenplaag die akkers vernielt en zaaisel opeet. Boeren maken hoge kosten door schade en bestrijding, terwijl scholen muizenuitwerpselen opruimen en zelfs lessen geven over de plaag. De plaag ontstond door een recordoogst en gunstige weersomstandigheden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli flink in te krimpen. Na afzeggingen van bekende artiesten wil hij zelf een toespraak houden in plaats van concerten. Ondertussen staat een arena voor een UFC-evenement bij het Witte Huis klaar. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het droog met afwisselend zon en stapelwolken. Vooral in het oosten kans op een stevige bui. De temperatuur ligt tussen 21 en 26 graden met een matige wind uit zuidelijke richtingen. En tot zover het nieuws.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe. Hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: We are Galaxy.
5: Brand new day. Brand new day with my crew, with my crew.
6: Non-stop hip-hop.
7: Me, myself, one third, Quavo.
8: This is Travis Scott.
9: Let him know.
10: Migos in the building.
11: What up, it's your boy DJ Mustard.
12: Hey, yo, this is Cardi B.
13: What's up, this LMA.
14: Turn it up, this is Future.
4: We

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis.

0: AM.
1: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws.
2: Grote delen van Australië kampen met een enorme muizenplaag die akkers en landbouwmachines beschadigt. Scholen in West-Australië hebben last van muizen in de gebouwen, waardoor een speciale taskforce is opgericht. De plaag ontstond door een recordoogst en gunstige weersomstandigheden. In Parijs zijn bij ongeregeldheden na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League zeker 283 mensen opgepakt. Relschoppers richtten vernieling aan, vielen een politiebureau aan en gooiden met vuurwerk. De politie zette traangas in en legde het bussenvoer stil. In heel Frankrijk zijn 426 arrestaties. Een meteoor heeft zaterdag luide knallen veroorzaakt boven het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts. Dat meldt NASA. De explosie had een kracht gelijk aan 300 ton TNT. De vuurbal viel om 14:06 lokale tijd uiteen op een hoogte van ruim 64 kilometer boven het noordoosten van Massachusetts en zuidoosten van New Hampshire. Het Amerikaanse leger meldde zaterdag dat het in de Golf van Oman een schip onder Gambiaanse vlag heeft aangevallen, dat op weg was naar een Iraanse haven. Een raket trof de machinekamer, volgens het militaire commando voor het Midden-Oosten. Alle ontwikkelingen volgen in ons liveblog. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het droog met afwisselend zon en stapelwolken. Vooral in het oosten kans op een stevige bui. De temperatuur ligt tussen 21 en 26 graden met een matige wind uit zuidelijke richtingen. En tot zover het nieuws.
3: Yeah, you know the station. This is Galaxy Radio. On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
3: 24 hours a day.
5: This is what we do. We play all the music.
6: We go back
7: to the
6: back to the
7: hip hop.
6: Hip hop.
5: We

This is a Galaxy Throwback.

0: this is.
1: This is what hip hop

0: Galaxy.
1: Please believe that.
0: Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m. Ik ben Fans van der Heuvel en hele goede morgen. Dit is het nieuws. Zwaar noodweer heeft gisternacht grote delen van België getroffen. Hagelstenen met een diameter van 5 centimeter veroorzaakten aanzienlijke schade aan auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen raakten bewoners door snel stijgend water geïsoleerd en zaten sommigen vast op hun daken. De hulpdiensten ontvingen meer dan 300 meldingen. In de strafzaak rond de dood van de 14-jarige Tamar is onduidelijk hoe zij in de zomer van 2020 in de berm van de Zeedijk tussen Mark en Monnikendam belandde na een fatale aanrijding. Forensisch patholoog Frank van der Goot concludeert in een rapport dat Tamar zichzelf niet naar de berm heeft kunnen verplaatsen. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Hij werd aangereden door een auto op de rijbaan. De politie onderzoekt hoe hij op de weg kwam. De melding kwam rond 1 uur 's nachts binnen. De A67 richting Venlo is afgesloten en verkeer wordt omgeleid. En het Amerikaanse leger meldde zaterdag dat het in de Golf van Oman een schip onder Gambiaanse vlag aanviel, dat op weg was naar een Iraanse haven. CENTCOM vuurde een raket af op de machinekamer van het schip. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het droog met afwisselend zon en stapelwolken. Vooral in het oosten kans op een stevige bui. De temperatuur ligt tussen 21 en 26 graden met een matige wind uit zuidelijke richtingen. En tot zover het nieuws.
1: Yeah, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go.
2: 24 hours a day.

Throwback.

0: check out the
1: music. Next.
2: More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Op de A67 bij het Brabantse Lierop is vannacht een man overleden nadat hij werd aangereden door een auto. Het slachtoffer bevond zich op de rijbaan toen het ongeluk gebeurde. Hoe de man daar terecht kwam onderzoekt de politie nog. Door het onderzoek was een deel van de snelweg urenlang afgesloten. Israël breidt de grondoperaties in het zuiden van Libanon verder uit. Volgens het leger zouden de troepen inmiddels nieuwe gebieden zijn binnengetrokken, terwijl ook luchtaanvallen doorgaan. Libanon spreekt van een gevaarlijke escalatie van het conflict. Israël zegt de aanvallen te richten op Hezbollah-posities. De kans op dievengevechten in het grensgebied lijkt daardoor weer groter te worden. De Amerikaanse president Donald Trump wil verschillende voorwaarden van een mogelijke deal met Iran aanpassen. Volgens Amerikaanse media gaat het onder meer over het Iraanse nucleaire programma en wat er moet gebeuren met verrijkt uranium. Een definitief besluit bleef vrijdag uit. Daardoor dreigen de onderhandelingen tussen Washington en Teheran opnieuw vertraging op te lopen. En grote delen van Australië hebben last van een flinke muizenplaag na een uitzonderlijk goede graanoogst. Vooral boeren in de staten New South Wales en Queensland zien het aantal muizen snel toenemen. De dieren richten schade aan op akkers, machines en voorraden. Experts waarschuwen dat de overlast komende maanden verder kan toenemen als niet wordt ingegrepen. Dan nog het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en kan lokaal een enkele regen- of onweersbui voorkomen. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. En het wordt opnieuw een warme dag, met temperaturen van 19 graden aan zee tot lokaal 25 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
1: Yeah, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go.
2: 24 hours a day.
3: Yeah, yeah, you already know it's the biggest boss, Ricky Rouse.
4: Galaxy.
3: Yo, what up, what up? It's your boy Young Jizzle from the bottom of the map.
4: Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ah!

0: BPM. Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Europa krijgt steeds vaker te maken met extreme hitte, maar veel landen zijn er volgens deskundigen nog onvoldoende op voorbereid. Vooral steden lopen risico door vergrijzing, versteende woonwijken en beperkte verkoeling. Onderzoekers waarschuwen dat hete zomers steeds vaker gevolgen hebben voor de gezondheid. Vooral in steden kan extreme hitte daardoor een steeds groter probleem worden. De Amerikaanse president Donald Trump wil verschillende voorwaarden van een mogelijke deal met Iran aanpassen. Volgens Amerikaanse media gaat het onder meer over het Iraanse nucleaire programma en wat er moet gebeuren met verrijkt uranium. Een definitief besluit bleef vrijdag uit. Daardoor dreigen de onderhandelingen tussen Washington en Teheran opnieuw vertraging op te lopen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald voor de strijd tegen straatintimidatie en seksueel geweld. Meer dan 2200 deelnemers liepen zaterdagavond en nacht door Rotterdam. De actie van Plan International bracht voorlopig zo'n €238.000 op. Met het geld worden projecten gesteund die moeten bijdragen aan veiligere steden voor vrouwen en meisjes. En of Taylor Swift een rol krijgt in Toy Story 5 blijft voorlopig nog onduidelijk. Swifties speculeren er volop over en ook berichten van Pixar op sociale media lijken die geruchten aan te wakkeren. Officieel is er nog niets bevestigd, maar online zorgt het verhaal inmiddels voor veel aandacht rond de nieuwe Toy Story film. Dan nog het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en kan lokaal een enkele regen- of onweersbui voorkomen. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. En het wordt opnieuw een warme dag, met temperaturen van 19 graden aan zee tot lokaal 25 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
1: Ja, ja, ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
0: Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag op

0: BPM. Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws. China heeft de Europese Unie gewaarschuwd voor stevige tegenmaatregelen als er nieuwe handelsbeperkingen komen op Chinese producten. Die waarschuwing volgt nadat Brussel vrijdag concludeerde dat de handelsrelatie met China onhoudbaar is. Volgens Beijing schaadt extra ingrijpen de relatie tussen beide economische grootmachten. Europa wil de eigen industrie beter beschermen tegen goedkope Chinese import. In het Groningse Warffum hebben de afgelopen nacht tientallen asielzoekers overnacht, omdat in Ter Apel niet genoeg plek was. Volgens het Rode Kruis ging het om zo'n 60 mensen. De tijdelijke opvang blijft voorlopig beschikbaar voor mensen die zich in Ter Apel melden. Wel lijkt de druk op de opvang iets af te nemen, doordat meer plekken zijn vrijgekomen. Europa krijgt steeds vaker te maken met extreme hitte, maar veel landen zijn er volgens deskundigen nog onvoldoende op voorbereid. Vooral steden lopen risico door vergrijzing, versteende woonwijken en beperkte verkoeling. Onderzoekers waarschuwen dat hete zomers steeds vaker gevolgen hebben voor de gezondheid. Vooral in steden kan extreme hitte daardoor een steeds groter probleem worden. En tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald voor de strijd tegen straatintimidatie en seksueel geweld. Meer dan 2200 deelnemers liepen zaterdagavond en nacht door Rotterdam. De actie van Plan International bracht voorlopig zo'n €238.000 op. Met het geld worden projecten gesteund die moeten bijdragen aan veiligere steden voor vrouwen en meisjes. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover het nieuws.
1: Ja, ja, ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
3: Galaxy.
4: Gotta go and get back.
5: Yeah. Back inside that hip-hop and R&B.
3: You did.
6: We are Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: BM. Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. De Europese Unie overweegt om het prijsplafond voor Russische olie voorlopig te bevriezen. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen, waardoor de huidige sancties tegen Rusland minder effect dreigen te krijgen. Brussel wil voorkomen dat Rusland daardoor meer gaat verdienen aan olie-export. In juli valt waarschijnlijk een besluit over de maatregel. De VVD wil niet tornen aan de geplande bezuinigingen van 6,5 miljard euro op sociale zekerheid. Volgens fractievoorzitter Brekelmans is minder besparen geen optie. Vakbonden verzetten zich tegen de plannen en dreigen met nieuwe acties. De gesprekken over de toekomst van onder meer WW en arbeidsongeschiktheidsregelingen gaan de komende tijd verder. China heeft de Europese Unie gewaarschuwd voor stevige tegenmaatregelen als Brussel nieuwe handelsbeperkingen invoert. Europa vindt dat de concurrentie met China uit balans raakt en wil de eigen industrie beter beschermen. Volgens Beijing schaadt dat de handelsrelatie tussen beide economische grootmachten. Daardoor dreigt de nieuwe handelsspanning tussen Europa en China. En extreme hitte wordt voor steeds meer Europeanen een gezondheidsrisico. Vooral in de steden kan de temperatuur tijdens warme zomers flink oplopen door bebouwing en een gebrek aan groen. Onderzoekers waarschuwen dat veel landen nog onvoldoende zijn voorbereid op die ontwikkeling. Daardoor kunnen hittegolven in de toekomst voor meer gezondheidsproblemen zorgen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover het nieuws.
1: Yeah, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go.
2: 24 hours a day.
3: Galaxy.
4: Only station I listen to for hip hop.
5: We're dropping it like that.
4: Only right here on my station.
6: The number one in hip hop and R&B.
7: Y'all know what it is, boy.
8: Coming.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ah!

0: DM. Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Frankrijk heeft een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad aangevraagd vanwege de situatie in Libanon. Dat gebeurt nadat Israël heeft aangekondigd de militaire operaties in het zuiden van het land verder uit te breiden. Parijs noemt de aanhoudende acties van Israël niet langer te rechtvaardigen. De Veiligheidsraad praat naar verwachting op korte termijn over de nieuwe escalatie in Libanon. Vakbonden en werkgevers zoeken samen naar oplossingen voor de sociale zekerheid. Het overleg met het kabinet over onder meer WW en arbeidsongeschiktheidsregelingen liep eerder vast. Beide partijen hopen nu zelf stappen te kunnen zetten. De komende dagen moet blijken of dat lukt. De Europese Unie overweegt om het prijsplafond voor Russische olie voorlopig te bevriezen. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen, waardoor de huidige sancties tegen Rusland minder effect dreigen te krijgen. Brussel wil voorkomen dat Rusland daardoor meer gaat verdienen aan olie-export. In juli valt waarschijnlijk een besluit over de maatregel. En China heeft de Europese Unie gewaarschuwd voor stevige tegenmaatregelen als Brussel nieuwe handelsbeperkingen invoert. Europa vindt dat de concurrentie met China uit balans raakt en wil de eigen industrie beter beschermen. Volgens Beijing schaadt dat de handelsrelatie tussen beide economische grootmachten. Daardoor dreigt een nieuwe handelsspanning tussen Europa en China. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover het nieuws.
1: Ja, ja, ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe. Hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
3: We back inside that hip-hop.
4: Back with the latest.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: BN. Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Het taalgebruik in de Tweede Kamer ligt opnieuw onder een vergrootglas na uitspraken die onlangs in het parlement zijn gedaan. Journalist Fidan Eken zegt in WNL op zondag daarvan geschrokken te zijn. Volgens haar zijn bepaalde grenzen in het politieke debat aan het verschuiven. Eken pleit daarom voor een herijking van de omgangsnormen in de politiek. Frankrijk heeft een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad aangevraagd vanwege de situatie in Libanon. Dat gebeurt nadat Israël heeft aangekondigd de militaire operaties in het zuiden van het land verder uit te breiden. Parijs noemt de aanhoudende acties van Israël niet langer te rechtvaardigen. De Veiligheidsraad praat naar verwachting op korte termijn over de nieuwe escalatie in Libanon. Vakbonden en werkgevers zoeken samen naar oplossingen voor de sociale zekerheid. Het overleg met het kabinet over onder meer WW en arbeidsongeschiktheidsregelingen liep eerder vast. Beide partijen hopen nu zelf stappen te kunnen zetten. De komende dagen moet blijken of dat lukt. En meer dan 160 keer op één dag naar 112 bellen, zonder noodsituatie, heeft een man uit Roosendaal de problemen gebracht. De 41-jarige bleef het alarmnummer bellen en schold medewerkers uit zodra hij werd opgenomen. De politie heeft uiteindelijk een einde gemaakt aan de reeks telefoontjes en de man aangehouden. De man zit vast voor verhoor. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover het nieuws.
1: Ja, ja, ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
3: Now, guess who? Back in the mall. Yeah, I'm back on the block.
4: Back up on your block.
5: Galaxy.
3: Let's get to it.
5: The number one in hip-hop and R&B.
6: You know what I'm saying? You wanna come?

0: nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips, just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre.
1: Check out
2: the music. Next.
3: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744.
6: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. De warmte heeft vandaag voor problemen gezorgd bij de halve marathon van Groningen. 7 lopers werden onwel en 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorzorg werden extra ambulances ingezet en kregen deelnemers medische hulp. Organisatoren riepen lopers op om voldoende te drinken en het rustig aan te doen. De viering van de Champions League winst van Paris Saint-Germain is in Parijs uitgelopen op grote ongeregeldheden. Bij rellen in de stad werden bijna 800 mensen aangehouden en raakten tientallen agenten gewond. Op verschillende plekken waren er vernielingen, branden en confrontaties met de politie. Volgens de burgemeester leek het op een stedelijke guerrilla-oorlog. Het taalgebruik in de Tweede Kamer ligt opnieuw onder een vergrootglas na uitspraken die onlangs in het parlement zijn gedaan. Journalist Fidan Ekers zegt in WNL op zondag daarvan geschrokken te zijn. Volgens haar zijn bepaalde grenzen in het politieke debat aan het verschuiven. Ekers pleit daarom voor een herijking van de omgangsnormen in de politiek. En vakbonden en werkgevers zoeken samen naar oplossingen voor de sociale zekerheid. Het overleg met het kabinet over onder meer WW en arbeidsongeschiktheidsregelingen liep eerder vast. Beide partijen hopen nu zelf stappen te kunnen zetten. De komende dagen moet blijken of dat lukt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover het nieuws.
7: Yeah, you know the station.
8: This is Galaxy Radio.
7: You know the station.
8: On FM and digital radio.
7: The music, the vibe. Hip hop and R&B all the time.
8: This is where the biggest stars come to play.
7: Let's go.
8: 24 hours a day.
9: Let me explain something to you one time, man.
7: We right back. Yeah.
10: Galaxy.
11: Now more hip hop and R&B.

0: hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Zolang Bolognese nog in Sierra Leone verblijft, zal Nederland geen ontwikkelingsgeld meer aan het land geven. Het kabinet wil de samenwerking met het Afrikaanse land stopzetten, zolang Leidekkers daar nog vrij lijkt te kunnen verblijven. Volgens Den Haag werkt Sierra Leone onvoldoende mee aan zijn opsporing. De Tweede Kamer praat binnenkort verder over de maatregel. Europa wil minder afhankelijk worden van Amerikaanse technologiebedrijven en komt erom woensdag met nieuwe maatregelen voor chips, cloud computing en kunstmatige intelligentie. Brussel wil de techsector versterken en de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers verkleinen. Vooral rond Amerikaanse clouddiensten leven al langer zorgen. Woensdag presenteert de Europese Commissie de plannen. De warmte heeft vandaag voor problemen gezorgd bij de halve marathon van Groningen. 7 lopers werden onwel en 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorzorg werden extra ambulances ingezet en kregen deelnemers medische hulp. Organisatoren riepen lopers op om voldoende te drinken en het rustig aan te doen. En omgangsvormen in de Tweede Kamer staan opnieuw ter discussie na uitspraken die onlangs in het parlement zijn gedaan. Journalist Fidan Ekes zegt in WNL op zondag daarvan geschrokken te zijn. Volgens haar zijn bepaalde grenzen in het politieke debat aan het verschuiven. Ekes pleit daarom voor een herijking van de omgangsnormen in de politiek. Tot slot nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. Maandag begint op veel plaatsen weer droog. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.

0: Hey yo, we go back. Throwback Radio.
1: Thank you, 5-0.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 p.m. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De gemeente Zundert organiseert een bijeenkomst na het tragische incident gisteravond, waarbij een persoon uit een luchtballon sprong en om het leven kwam. Burgemeester Vermeu betuigt haar medeleven aan de familie en ballonvaarder. Inwoners die getuigen waren van het voorval kunnen steun zoeken bij slachtofferhulp of deelnemen aan het samen zijn. De Nicaraguaanse inheemse leider Brooklyn Rivera is op 73-jarige leeftijd overleden in gevangenschap. Hij zat sinds 2023 vast na een volgens mensenrechtenorganisaties politiek gemotiveerde arrestatie. Vorige week werd voor het eerst bewijs van zijn leven getoond. Op recente foto's oogde Rivera sterk verzwakt. Volgens de autoriteiten kampt hij met ernstige gezondheidsproblemen. Zolang Bolle Jos nog in Sierra Leone verblijft, zal Nederland geen ontwikkelingsgeld meer aan het land geven. Het kabinet wil de samenwerking met het Afrikaanse land stopzetten, zolang Leidekkers daar vrij lijkt te kunnen verblijven. Volgens Den Haag werkt Sierra Leone onvoldoende mee aan zijn opsporing. De Tweede Kamer praat binnenkort verder over de maatregel. Europa wil minder afhankelijk worden van Amerikaanse technologiebedrijven en komt daarom woensdag met nieuwe maatregelen voor chips, cloud computing en kunstmatige intelligentie. Brussel wil de eigen techsector versterken en de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers verkleinen. Woensdag presenteert de Europese Commissie de plannen. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
1: Ja, ja, ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours.

0: Sexy Throwback.
1: Kut, honger, dorst. Ik ga even kijken of er wat op de bank staat om wat te eten te halen.
2: Ja, man.
3: Er zit een gat in mijn hand, ik wil geld spenderen als water. Mijn bankrekening lijkt verlaten, dan maar naar de straten. Van Amersfoort, nooit om even met wat oude maten te praten. Met dat soort volk kon ik me beter niet inlaten, maar dat kreeg ik veel te laat in de gaten.

0: check out the
1: music next.
2: More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ah!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 p.m.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een woningbrand in Rotterdam is een overleden persoon aangetroffen. De brand in de wijk Bloemhof leidde tot de ontruiming van ruim 60 woningen en een NL-alert vanwege rookontwikkeling. 12 woningen zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de brand en de identiteit van het slachtoffer zijn nog niet bekend. De politie heeft reacties uitgeschakeld onder een bericht over een aanhouding in Zeist vanwege bedreigingen en beledigingen op sociale media. Volgens de politie werden fatsoensnormen overschreden. Het geweld gebruikt bij de aanhouding wordt onderzocht. Beelden tonen hoe een zwangere vrouw tijdens het incident hardhandig wordt weggeduwd en valt. De gemeente Zundert organiseert een bijeenkomst na het tragische incident gisteravond, waarbij een persoon uit een luchtballon sprong en om het leven kwam. Burgemeester Vermeu betuigt haar medeleven aan de familie en ballonvaarder. Inwoners die getuigen waren van het voorval kunnen steun zoeken bij slachtofferhulp of deelnemen aan het samen zijn. De Nicaraguaanse inheemse leider Brooklyn Rivera is op 73-jarige leeftijd overleden in gevangenschap. Hij zat sinds 2023 vast na een volgens mensenrechtenorganisaties politiek gemotiveerde arrestatie. Vorige week werd voor het eerst bewijs van zijn leven getoond. Op recente foto's oogde Rivera sterk verzwakt. Volgens de autoriteiten kampt hij met ernstige gezondheidsproblemen. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: This is what we do. We play all the music.
5: Let me get back.
6: Yo, what the play is, it's Clint Black.
7: Hey, what's up, this is Chris Brown.
8: Sean Gunner.
9: We are Galaxy. Yes.

0: This is a Galaxy Throwback.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het Centraal Joods Overleg, het CJO, eist dat Nederland een inreisverbod oplegt aan rapper Ye, voorheen Kanye West, vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Als er morgen geen verbod wordt ingesteld, stapt het CJO naar de rechter. Minister Van den Brink stelde eerder dat de wet onvoldoende grond biedt om hem te weren. Voetbalclub Arsenal vierde met een grote parade in Londen de eerste Engelse landstitel sinds 2004. Honderdduizenden supporters kwamen op het feest af. De viering werd uitgesteld vanwege de Champions League finale. Verdediger Gabriel, die een strafschop miste tegen Paris Saint-Germain, bedankte de fans voor hun onvoorwaardelijke steun. Bij een woningbrand in Rotterdam is een overleden persoon aangetroffen. De brand in de wijk Bloemhof leidde tot de ontruiming van ruim 60 woningen en een NL-alert vanwege rookontwikkeling. 12 woningen zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de brand en de identiteit van het slachtoffer zijn nog niet bekend. De politie heeft reacties uitgeschakeld onder een bericht over een aanhouding in Zeist vanwege bedreigingen en beledigingen op sociale media. Volgens de politie werden fatsoensnormen overschreden. Het geweld gebruikt bij de aanhouding wordt onderzocht. Beelden tonen hoe een zwangere vrouw tijdens het incident hardhandig wordt weggeduwd en valt. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
2: This is Galaxy Radio on FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
2: 24 hours a day.
4: Let's make it happen.
5: Galaxy, the number one.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: BPM. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. Volgens sommige bronnen ligt het dodental op 55. De ontploffing ontstond bij opgeslagen mijnbouwexplosieven. Meer dan 100 gebouwen raakten beschadigd en tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan nadat een banaan uit het kunstwerk Comedian van kunstenaar Mauricio Catalan werd gestolen. De met tape bevestigde banaan is inmiddels vervangen. Het is niet de eerste diefstal van het werk, waarvan de banaan regelmatig wordt vernield vanwege de beperkte houdbaarheid. Het Centraal Joodse Overleg, het CJO, eist dat Nederland een inreisverbod oplegt aan rapper J, voorheen Kanye West, vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Als er morgen geen verbod wordt ingesteld, stapt het CJO naar de rechter. Minister Van den Brink stelde eerder dat de wet onvoldoende grond biedt om hem te weren. Voetbalclub Arsenal vierde met een grote parade in Londen de eerste Engelse landstitel sinds 2004. Honderdduizenden supporters kwamen op het feest af. De viering werd uitgesteld vanwege de Champions League finale. Verdediger Gabriel, die een strafschop miste tegen Paris Saint-Germain, bedankte de fans voor hun onvoorwaardelijke steun. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
1: Ja, ja, ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
0: Galaxy.
3: Bring the beat back.
4: It's going down
5: now.
6: We back inside the hip hop.
7: Let's drop more hip hop and R&B.
0: We are Galaxy.
7: You know
0: the number.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke

0: is Galaxy. It's 11 p.m.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. In 2022 kreeg hij de diagnose prostaatkanker. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. De Israëlische premier Netanyahu noemt de inname van het strategisch gelegen kasteel Beaufort in Zuid-Libanon een belangrijke overwinning. Het is voor het eerst in ruim 25 jaar dat Israël zo diep Libanon binnendringt. Het middeleeuwse kasteel, nabij Arnon, biedt uitzicht over grote delen van Zuid-Libanon en Noord-Israël. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. Volgens sommige bronnen ligt het dodental op 55. De ontploffing ontstond bij opgeslagen mijnbouwexplosieven. Meer dan 100 gebouwen raakten beschadigd en tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan nadat een banaan uit het kunstwerk Comedian van kunstenaar Maurizio Cattelan werd gestolen. De met tape bevestigde banaan is inmiddels vervangen. Het is niet de eerste diefstal van het werk, waarvan de banaan regelmatig wordt vernield vanwege de beperkte houdbaarheid. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
2: Bring it
4: back to that hip-hop and R&B.
2: All day.
5: Back.
6: Galaxy.
7: Let's get it.

Oh,

0: bunged up my boss, my boss.
1: Ah, dat was het liedje zo. Wacht, ik heb ook nog iets.
2: Ik ben Timon, ik maak clips en beats. En voor de rest doe ik helemaal niets. Klaag me aan, homo. Denk je dat mijn leven makkelijk loopt? Ik ben geboren met mijn hand op mijn hoofd. Motherfucker, fuck you. Van de dokter mag ik alleen maar bananen eten. Een maand geleden had ik weer een aantal maagproblemen. Ik heb een aantal weken in de zaal gelegen. Want ik had wat kaas gegeten en dat was fataal gebleken. Ik heb een paar Chinese slaven in dienst. Ze editen mijn video's en maken mijn beats.
3: Je moet hoog.
2: Ik vertrouw ze niet, ze praten Chinese. What the fuck, ik versta die shit niet. Werk door, eikels. Niemand kan met deze sukkel hangen, nee. Mijn vrienden kennen me niet eens. Ik heb tientallen dubbelgangers. Wow. Niemand kan als deze sukkel hangen, nooit. Mijn moeder weet niet waar ik ben.
0: Ik heb alleen maar dubbel.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag op